0: Hello?
1: Hi.
0: Oh, it's you.
1: Hi.
2: How are you?
1: Hi, Jay. How are you?

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Hof van Assize in Brugge heeft Chris van Haverbeke over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5. En voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
3: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend. En dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
2: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Christa Pike, de vrouw die ter dood veroordeeld werd in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een zware nederlaag voor OH Leuven in de Champions League. Ze verloren met 5-0 van het Franse Paris Saint-Germain. OH Leuven blijft zo steken op 1 punt. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Hof van Assise in Brugge heeft Chris van Haverbeke gisteravond over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5. En voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
3: Dus meneer Van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend. En dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
2: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
4: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. En dat zijn wel uitdagingen die permanent zullen blijven. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ze ook het fysieke contact aanwezig te houden.
2: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. Coach Ster Habibzadeh.
5: We hebben een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ze maken wel fouten en in dit niveau mag dat niet. Hè. We gaan aan de slag. We moeten wel gewoon terug onze kwaliteiten laten zien. Hè.
2: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. En op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En ook Lucas Hanvaux pakte zilver op de 400 meter vrije slag. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen,

Manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
3: Toen mijn moeder overleed, moesten wij heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
2: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
4: Miljaar! Mijn plong is gesprongen.
5: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
6: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
7: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
8: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
9: Merci Immobiep.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
1: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
0: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
1: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
0: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
2: Zeg maar één.
3: Wat is er, Jos?
2: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
3: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
2: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
2: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
3: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
5: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van

0: van de mama.
1: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten. Zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënten. Ja.
0: Vandaag volgt de strafmaat. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
2: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ze ook het fysieke contact te houden.
0: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seynhaven.
3: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar wat, we moeten daarin groeien.
0: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
4: Dag Robert. Storen we niet?
5: Nee, kom binnen.
4: Onze kleine is roekbaar.
5: Hallo.
4: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
5: Allee, maar dat past toch nog?
4: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
6: 1924 euro.
5: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier I come.
6: Geniet er maar van, jongen.
7: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485-54-87-85.
10: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
11: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
10: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
11: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
10: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
12: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen.
6: U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze.

0: Zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
1: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
2: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
3: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
4: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
2: Ja, maar ik slaap er niet van.
5: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
3: Niks van, we zitten al met een vervanging.
2: Nee, scheetje, wie?
3: De Stefan.
5: Die een enige gesprongen op onze diet.
2: Huh?
5: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
3: Leo!
5: Afroen?
3: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
1: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
6: Aha, aha, aha. Minerva.
7: Good morning.
6: Het is weer vrijdag. Het was daar net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen.

Vrijdag 2 oktober 2026. Van op een fris Sint-Anna-strand, mogen we toch wel zeggen. Het is hier een graad of 10. Ja, kunnen we toch wel zeggen dat we met z'n twee voetjes stilletjes aan naar de herfst toe gaan. Alhoewel, vandaag hebben we toch nog recht op een 20-tal graden hier in Antwerpen. Dus laten we toch samen nog gaan profiteren, luisteren. Een goedemorgen namens Maria Elvis en mezelf. En laten wij het samen doen, samen naar 10 uur gaan. En als je al wakker bent, je bent afgestemd op die fantastische, superformuweldige frequentie 98 FM, Minerva Radio. Het moet gezegd, luisteraar, het moet gezegd dat we dit weekend weer voor van allerlei festiviteiten staan. Bijvoorbeeld morgenavond zijn we te gast in de grote feesttent in Merksem in het Boekenborgpark. En daar doe ik het samen met Gunther Neefs een optreden. Morgenavond vanaf 6:30 tot en met middernacht. Lekker dansen, gratis voor niks. En een optreden met pikken van Gunther Neefs. Morgenavond dus in Merksem.

Maar natuurlijk ook nu moeten we onze arbeid verrichten. En dat is met name naar 10 uur gaan met dit programma. Goedemorgen Antwerpen. Welkom er allemaal bij.

Ondertussen weet u ook alweer dat onze Radio Minerva Cruise in de verte er stilletjes aan aankomt. Als je graag zou willen meegaan met ons op cruise, bel eens naar ATC, ATC Cruises. En informeer eens wat voor jou zo al zou kunnen om mee te gaan op cruise. Wie alvast met mij meegaat op cruise is meneer Jerry Veel, mijn allerbeste vriend. En hij leeft nog altijd in de veronderstelling in Pretend. Goedemorgen, welkom bij Minerva Radio.

Uit de zonnige Italië, deze Peppino di Capri met voor alle Robertjes en Robertas. Ik hoop dat ze ook zo eens een liedje maken voor mij, voor Dani en Daniela bijvoorbeeld. Stel je voor. Dit zijn de Crystals. Goedemorgen allemaal.

Je had hem natuurlijk wel herkend, hè? De oude hazes en eenzaam zonder jou. Ik neem je mee naar de moon. En we gaan schuilen daar, onder de moon of love. Met deze jongens van Shawadi Wadi. Als je net wakker bent, het is Minerva waar je naar luistert op een vrijdagochtend. Met Danny van Tichelen en Maria Elvis aan de telefoon. Goedemorgen allemaal.

bizarre. Moet ik hem nog aankondigen? Nee, hè? Eigenlijk niet. Hè? The King himself. As long as I have you. Goedemorgen allemaal. Als je net wakker wordt, ik ga u eventjes meenemen naar een dame uit Nederland. Ze zingt het zo mooi. Krijg je zelfs kiekeboebelen van deze Samantha Steenwijk. Luister maar eens.

0: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande. Yeah! Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
1: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat, manneke.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik lig nog op mijn broek. Maar dan, hè? Die is er al.

Hij wist zelfs je naam niet meer, Paul Anka. Maar het was hem wel, hè, uit de jaren 60. I never knew your name. Welkom bij Radio Minerva als je net wakker wordt. Het is 98 FM waar je naar luistert.

Je hoort de Betsy Martin met I Know a Girl. En de girl, dat was me, maar ik weet van niks hoor. Echt niet. 8:40 is het geworden. Van op een fris Sint-Anna-strand hoor je nu onze Vlaamse zanger Tony Servé.

De nu al legendarische Niels Zedak uit 1965 met Oh Carol. Dit nummer werd ooit ook eens opgenomen door Jacques Raymond. Maar we gaan dat nu in de vrouwelijke helft doen met deze Rita De Neve.

ook al spijtig genoeg niet meer onder ons, deze Rita de Neve. En die eerste kus, ja. Back to the 60s met deze Bobby Rydell. Goedemorgen.

Hij kwam je echt wakker schudden, hè? Deze Jerry Lee Lewis met All the Other Shaking Going On. We gaan even pauzeren, luisteren. We gaan zoeken naar het nieuws en de reclame. En wat onze koffie nippen. En een afspraak maken voor deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen. Tot zo dadelijk.

0: Bouwproducties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
5: Zeg maar één.
6: Wat is er, Jos?
5: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdruis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
6: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
5: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
6: En waar is dat?
5: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
6: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah,
8: ah. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Steeds minder Belgen kunnen onverwachte kosten opvangen. Minder dan 1 op de 5 slaagt daar zomaar in. Dat blijkt uit cijfers van incassobureau Intrum. Guy Kolpaert.
10: Dus dat kan je zeggen, oké, dat valt nog mee. Maar we zien ook dat de groep die

0: maar vooral de moordpoging op mijn cliënten. Zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënten. Ja.
1: Vandaag volgt de strafmaat. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een 10-tal dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats, tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seinhaven.
2: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar schat, we moeten daarin groeien.
1: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
6: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
7: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
9: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
10: Toen en onze dochter juist samenwoonde met haar nieuwe liefde en mijn wagen open met de verrongens. En al die huisraad, hoor ik wat denken? Ah wel, dat kochten we goedkoop bij de Kringwinkel. En ze wilden ze nog wat geld over om allemaal op koffiekoeken en frietjes te trakteren als bedankje.
9: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
11: Miljaar! Mijn plong is gesprongen.
12: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
13: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03 279 79 79. Hey, bellen hè.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.

Je kent ondertussen al wel ons stramien. We beginnen er altijd mee in deel 1 en deel 2 met deze Jerry Veel, mijn allerbeste vriend. En zijn Lovers Roulette. Welkom in deel 2. En ik ga je wakker maken, hè? Ah ja, luister maar eens naar dit.

Straks komt de drumband nog langs, de fanfare voor de Jos. En de taart die komt erna nog. En daar houdt hij wel een stukje over voor ons. Jos, profiel.

zijn ook al jaren actief, deze jongens, de Doobie Brothers, zijn dit. En What a Fool Believes. 20 over 9 is het geworden hiervan op een zonnig Sint-Anna-strand, maar toch wel een fris

0: Ik heb mij ooit wijsgemaakt dat hij 120 kilo woog, deze Fats Domino. Daarom ontbreekt het een beetje aan zelfrespect voor deze man. There goes my heart again. Dat was die Fats Domino.
1: Je mag lachen en je mag giechelen. Het is altijd plezant met Danny van Tichelen.

0: Ik hoop dat hij ook nog blijft horen, onze Jacques Rebol. Want wat horen we hem toch wel graag zingen hier op Radio Minerva. Met zijn liefdesrozen.
1: Het is niet waar, hè. Nou luistert hij van ons al 10 jaar naar Radio Minerva. En hij hoort juist dat hij nog geliet is. Ik zeg, dat kan hij niet, hè. Mocht eens dat geliet werd. En bel die rap met de studio op 03-219-1727. Want al, hè. Luister naar Radio Minerva en geen lied. Zijn dat nou niet verlegen? Zijn dat ook geen lied? Bel dan eens rap naar 03-219-1727 en steunt Radio Minerva.
2: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande. Yeah! Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de Bingo Middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo. Bingo. Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-3268. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-3268. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-3268.
8: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, staat je niet op de lijst van de beschermde monumenten?

Hij doet het met heel zijn hart, hoor, deze Frankie Avalon. En I love you with all my heart. En nu vooral onze Mattis-fans. Vooral die mensen die luisteren naar Radio Minerva voor deze man te horen. Johnny Mattis. Met Bert Kempfert op de achtergrond. En remember when. Goedemorgen allemaal.

0: Origineel van Dusty Springfield natuurlijk, deze In Private. Maar dit was onze eigenste Lilian Saint-Pierre. En ik wil alles met jou doen. 20:10 is het geworden. Dit is mooi, van een van die Walker Brothers. Scott Walker is dit.
1: Joanna.

Oh, wat mooi van deze Scott Walker, hè? Deze Joanna. En luister, dan ga je mee met mij naar het weekend. Het weekend ziet er zonnig en goed uit. En we mogen ook nog een beetje dansen, hè? Ja, een beetje dansen, dat mag ook.

Je mag er alles tegen zeggen, maar je moet met hem meegaan. Gerard Joling, luister, om het weekend zondag in te zetten. Want u weet, morgenavond heb ik met deze man een afspraak in de feesttent op het Boekenborgpark in Merksem. De inkom is gratis. Vanaf 7:30 begin ik eraan met eerst de dans en daarna deze Gunther Neefs op bezoek.

Gunter Nijs, morgen heb ik er een afspraak mee in onze feesttent van het Brooidenburg Park in Merksem voor de bevrijdingsfeesten, maar dat mag ik eigenlijk niet meer zeggen. Het heet de Vredesfeesten. Om 6:30 beginnen we aan tot en met middernacht en daarin tussenin krijg je ook nog vuurwerk en het optreden van deze man, van Gunter Nijs. Jawel.

Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. Dat was het popgenre Gloria Estefan. Zodanig na 10 uur is onze Jan er natuurlijk met zijn nostalgische klanken. En hij begeleidt u naar de lunch. En zo gaat de muziek maar door. Om 12 uur is onze grootste hier, onze Mark Maxi, met zijn flashbuffet. En zo gaat het maar door en door, luisteren. Dit is onze laatste vocale.

Wij gaan eraan luisteren. We gaan onze stoel doorgeven aan ons Janneke. Ik heb hem lekker warm gemaakt, zodat hij mengs geen koud kan leiden. Want ik heb er zo'n beetje medelijden mee. Hè? Het is een beetje koud. Je hoorde natuurlijk Lynn Andersen met de Rose Garden. Graag tot zondagmorgen alweer. Een fijn weekend. Salut allemaal.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
5: In het Vlaams parlement start rond deze tijd het debat over de septemberverklaring. Minister-president Diependalen stelde zijn besparingsakkoord woensdag voor. Zijn regering gaat de komende 3 jaar zo'n 3 miljard euro besparen om de Vlaamse begroting in evenwicht te krijgen. Onder meer op het kindergeld en de subsidies. Vandaag zal ook de oppositie daar haar mening kunnen overgeven. Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de notarissen. En het zijn opvallend vaker jongere mensen.
6: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht. En dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaanden, we hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen die, als ze zouden overlijden zonder testament, moeten terugvallen op de wettelijke regeling. En die is niet aangepast.
5: Als je een testament laat opmaken door de notaris, betaal je zo'n 600 euro.

0: Allee, ik bedoel van Zambien overal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
1: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
2: Ja,
1: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
1: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
1: 0485 54 87 85.
3: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
4: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
3: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
4: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
3: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Ik ga jullie ook mee met ADC en Radio Meneer Vrouw Kroes. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-8939. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
3: Minerva.
4: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Dat was Ricky King met Sail Away. Goedemorgen allemaal. Ja, ik ben er weer voor u tot 12 uur met hopelijk heel veel zonnige muziek via uw zonnige zender Radio Minerva. Het is vandaag weer een hele mooie dag, luisteraar. Ik ben nog steeds aan het nagenieten, hè, van deze lange zomer. Hè, want het is misschien nu een beetje minder warm als in de zomer. Maar het mag voor mij zo blijven tot eind januari of tot eind december. Maakt niet uit. Als het maar mooi zalig weer is. En dat is het vandaag zeker een vast. Bel je naar Minerva? Dat kan, hè, dat kan natuurlijk. Hè. Dan kom je terecht bij onze Maria Elvis op het nummer 03-219-1727. En ik ga ook nog een woordje van dank plegen voor mijn collega, onze Danny van Tichelen, met de mooie muziek die hij gedraaid heeft hier tussen 8 en 10. Goed, we gaan eraan beginnen, want onze eerste vocalist staat steeds te trappelen om aan het woord te komen. En dat zijn, liever gezegd, dat zijn Bill Haley en zijn Comets met Be By Me.

Ja, dat waren dus swingende klanken uit de jaren 50 van onze vriend Bill Haley samen met zijn Comets en Be By Me. En deze meneer die nu klaar staat, heeft volgens mij iets uitgestoken dat in feite niet zou mogen. Maar ja, wie ben ik alweer? En wat heeft die man gedaan? Die heeft gewoon zijn lief achtergelaten in Rome. Dat doe je toch niet? Je neemt die meer terug mee naar huis, hè, je lief. Hè? Maar deze man die heeft dat wel gedaan. Hè? The Girl I Left in Rome, El Martino.

Somewhere My Love. Ja, ook van die melodie zijn er destijds talloze covers gemaakt, zowel vocaal als instrumentaal. En u kan luisteren naar een vocale versie, ja, zo is het. Een vocale versie van Vince Hill. En wie krijgen we nu? Hier staat iemand klaar en dat is een Jamie O'Neill. Ik heb nog nooit van die mens gehoord, tot ik die plaat van hem gevonden heb, of van haar gevonden heb. En die luidt Just One Time.

Ik heb die madame eens gegoogeld en het blijkt een hele mooie madame te zijn, deze Jamie O'Neill. Het is een Australisch-Amerikaanse countryzangeres en songwriter. Ik had er nog nooit van gehoord van die madame, maar blijkbaar heeft hij toch mooie platen gemaakt destijds. Geldt dat ook voor deze mensen? Wel, ik laat het even in het midden. Want hier zijn de Fleetwoods met Footsteps.

Dat waren dus de Fleetwoods. We zijn toe aan een Duitstalig nummertje en dat wordt gebracht door een Israëlitische slagerzangeres. En die heet nog steeds Carmela Korn. Spijt, ze heet niet meer, maar ze is overleden al een hele tijd, zie ik. Maar dus, we gaan eens luisteren naar deze dame, deze Carmela Korn. Hier komt ze met Eine Rose aus Santa Monica.

0: I don't want to set the world on a fire. Ja, ik wil de wereld ook niet in brand steken. Maar er zijn toch wel ergens brandjes te blussen. Hè. Denk maar aan Oekraïne, in het Midden-Oosten, in Afrika. Die branden zouden al vlug geblust moeten worden, maar helaas, het gebeurt niet. Hè. Spijtig, spijtig. Dat was het koor en orkest van Rijkonif.
1: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
2: Yeah!
1: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè? Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo!
3: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Ik ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Verongs is dat manneke.
6: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

En toen was het over en out. Dat was het orkest van Billy May met Frenesi. En dit is puur Nederlandstalig van onze noordere buren. Want hier zijn vader en dochter Alberti. Willeke en Willy Alberti met Niemand laat zijn eigen kind alleen.

Niemand laat zijn eigen kind alleen. Dat is zo klaar als pompwater. Hè? Ja. Ik heb nog wat informatie voor u. Want op zondag 4 oktober organiseerde Naturevrienden Zoersel een wandeling onder het motto Herfsttinten in de Voorkempen. Er kan gestart worden van 7 tot 15 uur ofwel in zaal Waterweg aan de Andreas Vesaliuslaan 39 in Sint-Antonius Zoersel, ofwel in het parochiecentrum Sint-Martinus aan de Sint-Josefvlei 27 in Malle. Er zijn begeleide wandelingen van ongeveer een viertal kilometer. En voor de bewegwijzerde wandelingen is er keuze uit verschillende afstanden tot 29 kilometer. De wandelingen gaan langs mooie natuurgebieden in de regio tussen Zoersel en Malle. Wil u nog meer info bekomen? Dat kan op het nummer 0477 27 93 11 of via de website www.nvzoersel.org.

Een van de meest bekende uitvoeringen was deze uiteraard van Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Maar er zijn nog heel wat andere artiesten geweest die er ook een plaat van gemaakt hebben, of een versie van gemaakt hebben. En dat deed ook deze man, Freddie Fender. Een Belgisch artiest die het wereldwijd gemaakt heeft, dat is zelden, dat komt zelden voor, maar ik heb er eentje gevonden, zeker weten, hè, want Helmut Lotti, dat is een wereldster geworden, hè. Dat mag ook wel eens gezegd worden, hè. Hier komt hij met La Spagnola.

Ja, een man die het toch maar mooi gemaakt heeft in de muzikale wereld. Is wereldberoemd geworden, deze Helmut Lotti. Dat kun je misschien ook zeggen van Toets Tielemans. Dat was ook een man die heel ver gekend is in de wereld, hè? Toets Tielemans destijds. Maar dit was dus Helmut Lotti met La Spagnola.

Wel, als je chi o chi o chi zingt, dan word je daar beter en beter mens van. Dan word je alvast gelukkig en ja, happy, hè? Tenminste, als we deze man mochten geloven, Dean Martin, met zijn chi chi o chi. En dit is een nummertje uit het jaar 1968 van Marty Wilde. Hebber Gavanni.

Dat was dus Marty Wilde. En nu zijn we toe aan ene Jimmy Ellis alias Orion. En die man zijn stem lijkt bijna op deze van Elvis Presley. Luister zelf maar. Before the next teardrop falls.

Dat was dus Jimmy Ellis alias Orion. We zijn toe aan onze laatste vocale plaat wat het eerste gedeelte betreft. En dat wordt nog een nummertje van Ruby Murray met Till We'll Meet Again.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
0: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
1: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
0: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog roepen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
6: ah. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Doze.
8: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met hand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
7: Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de notarissen. En het zijn opvallend vaker jongere mensen, zegt notaris Goedele van de Kerkhoven.
9: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht en dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaanden, we hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen die als ze zouden overlijden zonder testament moeten terugvallen op de wettelijke regeling en die is niet aangepast.
7: Als je een testament laat opmaken door de notaris, betaal je zo'n 600 euro. Maar je kan het ook zelf thuis bewaren. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar

0: Als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
1: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
2: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
1: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
2: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
1: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
3: Zoekt u neef meubels?
4: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
6: De Robert? Wie is dat?
5: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
6: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
5: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
6: Zwaasdingen?
5: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingske van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
6: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk zo zei die het ook nog van alles liegen.
5: Robert de expert. 0 draai, 226, draaien 90, draaien 90.
6: Welk bedrag had hij nog gedacht?
5: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
7: Aha, aha, aha. Minerva.
8: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

en The Big Build Up. Als ik weg ben, dan voelt hij zich misschien gelukkig, oftewel ongelukkig. Ja, wie weet het, hè. We gaan luisteren, want hier is Jim Reeves, When You Are Gone.

Hij voelde zich uiteraard ongelukkig, zeer ongelukkig toen zij de deur uit was. En dat is zo in de meeste gevallen, denk ik wel. Hè. When You Are Gone van Jim Reese. Het accordeon ensemble Cozy organiseert op zondag 4 oktober om 14 uur in de middag vol filmmuziek onder de naam Cozy at the Movies. Het concert vindt plaats in het theater Hemelhoeve aan de Azaleialaan 1 in Braschaat. Meer info en reserveren, dat kan via het nummer 0475 60 59 13.

Ja, we moesten destijds niet bezorgd zijn om deze meneer. Hij voelde zich goed in zijn vel, alles liep op wieltjes. I'll be alright, dat was Fats Domino. En misschien geldt dat ook wel voor deze meneer, en dat is Piet Veerman. Don't worry about me.

Was dat nu reclame voor de Aldi? Want de titel luidt Aldi en de la werd eraan toegevoegd. Aldi la. Dat was Johnny James. Jawel. Men zegt wel eens, veel geven en... Of was het nu weer? Die ben ik even de spreuk kwijt. Veel beloven en weinig geven doet de zotte in vreugde leven. En ik denk dat Jerry Veel daar een plaat over gemaakt heeft. En die luidt gewoon Promises.

Dat was hem dus samen met de Jordanaires. As long as I have you, the King Elvis Presley. En hier is een Duitsstalige, Connie Francis.

0: De liefde blijft toch echt iets speciaals, hè? Zeker als we onze Connie mochten geloven. Die liefde is een zeldzames spiel.
1: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande. Yeah! Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de Bingo Middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. Bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn kleer.
4: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
7: Nostalgische klanken, waar nostalgie en romantiek.

Dat was Ernie Freeman met Indian Love Call. En dit is Wendy van Wanten en die werd bekend in Nederland met dat licht erotisch programma The Pin-Up Club. Dat was toch wel iets destijds dat een beetje furore gemaakt heeft in die periode. Hè. Maar ja, ik heb er ook altijd naar gekeken. Ik moet het niet onder stoelen of banken steken. Ik was ook een van de eerste die ernaar keek destijds, naar de Pin-Up Club. Hier is Wendy van Wanten met Achter de coulissen van Parijs.

As Time Goes By. Ik vind dat in feite een triestige plaat, hè, want de tijd gaat toch zo snel voorbij liever gezegd. Sinds ik op pensioen ben, hè, gaat het nog veel vlugger. Tenminste, ik heb dat gevoel toch. Hè. Wat is de tijd van toen, zeg? As Time Goes By van Johnny Nash.

Ja, sinds die man de deur uit is, heeft zij alles weggesmeten. Zelfs het behang moest van de muur. Er kwam nieuw behang. Ze wou echt niks meer te maken hebben met die gast. I'm gonna change everything. Dat was Mandy Barnett.

Dear John Letter, ook bekend van Skeeter Davis, maar u kon luisteren naar Pat Boone. Nu zijn we toe aan deze dames en dat zijn de Castro Sisters. En volgens mij hadden die destijds ook wel wat seksuele voorlichting nodig. Ze wisten niet wat er allemaal te gebeuren stond tussen de lakens. Teach me tonight.

Het is en blijft ook een van de grote meneren, hè, deze Roy Orbison, samen met die Royal Philharmonic Orchestra en het mooie Falling. What a difference a day made. En in Spaans klinkt dat volgens mij zo. Cuando vuelva a tu lado. Misschien is het juist. We gaan luisteren naar Natalie Cole.

Ja, ja, zeg, what a difference a day made. We weten allemaal dat de ene dag de ander niet is, hè. Dat was Natalie Cole. Wij zijn toe aan onze laatste vocale plaat wat dit programma betreft. Want daarna is het de beurt aan collega Mark Maxi. Die gaat het mooie weer maken hier bij Minerva tussen 12 en 2 uur. Namens Marje Elbus en mezelf bedankt voor het luisteren. En ik ben er graag terug voor u morgen tussen 10 en 12. We gaan eruit met een nummertje van ene Sarah Jory met You'll Never Get to Heaven. Nog een fijne dag en tot morgen. Salut!

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
2: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
1: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
2: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
1: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp. Ofan Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreet en betant.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: En joh, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
4: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Just Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
8: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva van het Antwerpen.
9: Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinke van de beschuldigde wel.
10: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
9: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en moordpoging op zijn ex-vrouw. In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Dozen.
11: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met hand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
9: De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1.000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
12: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
9: In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Ans en Huy is er protest. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioen wielrennen bij de belofte.

0: 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
1: Miljaar! Maar een plong is gesprongen.
2: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
3: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Vanaf 15 november in het EWT Theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
3: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
4: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
5: Gewoon spelen wat er staat, Koetier.
3: Ja, maar ik slaap er niet van.
6: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
4: Niks van. We zitten al met een vervanging.
3: Nee, scheetje, wie?
4: De Stefan.
6: Die ene gesprongen op onze diet.
3: Huh?
6: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
4: Leo!
6: Afroen?
4: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
2: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
7: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci Immobiep.
13: Aha. Minerva.
14: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet met Marc Maxi.

En zo heeft iedereen een beetje kunnen meezingen, hè? Tenminste, als u niet aan het eten bent, want dan is dat alweer onbeleefd, hè? Un rayo del sol. Los Diablos, het is 10 minuten over 12 uur. Goedemiddag en welkom bij het Plage Buffet. Wij bedanken nog Jan van Dam. Merci voor de voorbije twee uurtjes, man.

af en toe draaien we een instrumentaaltje, dan kan je dat zelf invullen zoals je wilt. En deze was van L.G. Reynolds en The Chocolate Syrup. En de titel was The Penguin Breaks Down. En daarvoor hadden we Think of Me. En dat was dan weer Nancy Sinatra.

0: Ja, ik heb geen tijd om iets achter de kiezer te steken met die korte liedjes. En nog geen 2 minuten duurde Ray Vaughan van Buddy Holly. En deze was van Greg Douglas en Oh What a Day.
1: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

Ja, het is niet altijd even duidelijk, maar toch nee is nee. No van Dodie Stevens. En we hadden daarvoor de twee charmante dames. Shana genaamd met Fernando.

0: Le Petit de Bonheur van Dalida. En daarvoor Roger Whittaker, If I Were a Rich Man. Op zondag 4 oktober organiseren de natuurvrienden Zoersel een wandeling onder het motto Herfsttinten. En dit in de Voorkempen. Er kan gestart worden vanaf 7 tot 15 uur. Ofwel in zaal Waterweg, en dat is op de Andreas Vesaliuslaan 39 in Sint-Antonius, Soersel. Ofwel in het parochiecentrum Sint-Martinus, Sint-Jozeflei 27 in Malle. Er zijn begeleide wandelingen van plus minus 4 kilometer. En voor de bewegwijzerde wandelingen is er ook een keuze uit verschillende afstanden tot 29 kilometer. De wandelingen gaan langs mooie natuurgebieden en dit in de regio tussen Zoersel en Malle. Meer informatie kan je bekomen op het mobiele nummer 0477 27 93 11 of via www.nvzoersel.org.
1: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
6: Yeah!
5: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
7: Goedemiddag. Maak Maxi. Neemt je mee.
8: Neemt je mee.

Jude Holland, die had wel een aantal hitjes in het verleden. Dit was er eentje van Make Me an Island. En de Fireside Sisters, singers, de Fireside Singers, zo was het, die brachten voor ons Cotton Fields.

George Sanvier met Team from Limelight. En Anita Harris met Mr. One and Only. Dat waren er alweer twee die je zo net gekregen hebt. We hebben er nog een paar in de rij staan. Maar eerst nog dit. Tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het mobiele nummer 0485-61-48-32 of via boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje en herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd, toen alles nog beter was. Fort Lillo is ook gemakkelijk te bereiken met de waterbus. Voor meer informatie kan je terecht op de website www.poldermuseumlillo.be. Radio Minerva. The best music on the best station.

Het Nederland Imca Marina met Vino. Ja, dan wordt het. Ja, het kan. Hè. Ja, het is bijna 1 uur. Dan zou het eventueel nog mogelijk zijn om een glaasje wijn te serveren. En daarvoor hadden we nog. Ja, daar met die naam moest je wel in de showbiz terechtkomen. Gino Tonetti. En het nummer Gigi. We gaan er voorlopig even uit. Dat doen we met Ted Harold. Ted Harold. Het klinkt Engels, maar dat is het niet.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
4: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinken van de beschuldigde wel.
7: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
6: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Op het fraudeproces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi en haar partner geeft haar advocaat toe dat er administratieve fouten zijn gemaakt in de boekhouding, maar nooit met opzet. Volgens de verdediging is het jongerenproject Let's Go Urban onder zijn eigen succes bedolven. En moest El-Kawakibi de dagelijkse leiding loslaten door haar rol als parlementslid? En zou het daar fout gelopen zijn? In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Anse en Huy is er protest. De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1.000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
8: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
6: Op een tanker in de straat van Hormuz is brand uitgebroken na een aanval door een onbekend projectiel. Dat meldt de Britse maritieme veiligheidsdienst op X. Er zouden geen gewonden zijn. Wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioene wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinke. Onze landgenotes reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Zij hoorde nogthans bij de favorieten.
9: Hard van begin tot einde in Nederland was al wel snel duidelijk dat ze er een harde koers van wilden maken voor Nienke. En ik voelde ook al wel snel aan dat de tempo bergop al goed hard ging. Dus ik wist dat het wel een zware dag zou worden. Zo lang mogelijk blijven vechten. Maar dan uiteindelijk voelde ik ook van die klim is te zwaar voor mij.
6: Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
10: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399.

0: 80 93 30 89.
1: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
1: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
1: 0485 54 87 85.
3: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
4: Allemaal?
3: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
5: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
4: Wat zei het hem?
3: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
6: Aha. Minerva.
7: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet met Marc Maxi.

Bijna 10 minuten over 1 uur geworden. Thomas Anders en The Three Degrees met When Will I See You Again. Ja, het is geen kwestie van terugzien, maar van terughoren hier bij de radio. Morgen vroeg trouwens is Willem van Walem hier. Ik heb het te druk met de kleinkinderen en onze Willem gaat kastanjes uit het vuur halen. En die zijn er hier genoeg rond de studio. Die liggen hier wijdverspreid. En ze zijn vandaag niet aan het vallen, dat is ook al iets. Ze geven geweldige knallen hè, als die op het glazen afdak of het plastic, denk ik dat het is, afdakken, neerknallen. Maar goed, Willem die zal hier dus morgen vroeg Goedemorgen Antwerpen voor jou komen presenteren.

0: Machtering volgens François Zardy en Gerard Joling. Het accordeonensemble Cozy organiseert op zondag 4 oktober om 14 uur een namiddag vol filmmuziek en dit onder de naam Cozy at the Movies. Het concert vindt plaats in het Theater Hemelhoeven en dat is op de Azaleaalaan 1 in Braschaat. Meer informatie en of reserveren kan je via het mobiele nummer 0400 75 60 59 13.
1: Geniet van de sfeer en meer. Dit is Plage Buffet. Marc Maxi is uw gastheer.

Deo, ook wel de Banana Boat Song genaamd. Harry Belafonte was dat. En Enzo Stuarti met Time Alone Will Tell. Die heb je alweer gekregen. En er komt nog wat aan. Nederlandstalige muziek.

Mary Wells, the one who really loves you. En Anneke Greunloch was onze Nederlandstalige topper in die tweede uur met Alle meisjes willen trouwen. Bijna 2:58 geworden. We hadden er straks Roger Whittaker, If I Were a Rich Man. Hier zijn wat tips, Roger.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn klaar.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
6: Yeah!
5: De bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
2: Radio Minerva.
7: Radio Minerva.
2: Jouw station

James Brothers. Ja, je zou het niet verwachten, hè? Met When. En we zijn nog aan het natellen, maar Dream Express had hier een moment van 3 minuten, denk ik, met moeite. A million in 1, 2, 3.

Quando es tu triste van Linda de Souza. En daarvoor hadden we muziek van eigen bodem. Jacques Raymond met Just to be with you again.

Je kon nog luisteren naar Jenny Smit. En this could be the start of something. Puntje, puntje, puntje. En dan erop de Nijs, hè, met altijd een beetje meer als het kan. En je krijgt zo dadelijk een beetje meer... onze Peter, ja, ja, ja, ja. Die komt zo dadelijk tussen 2 en 4, Peter Perceval. En wij gaan hier afsluiten. Jawel, het is tijd om de koffers toe te gooien. En ik heb er nog eentje voor jullie. Mel Carter, if you're wondering, graag tot volgende week vrijdag.

0: Xander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: En joh, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: In Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding. Het gaat om de school Ursuline, zowel de leerlingen van het basis- als van het secundair onderwijs. Ze worden opgevangen in een kerk in de buurt. De politie gaat de gebouwen nu controleren met een explosieve hond. In Brugge zit de jury op dit moment samen over de strafmaat voor Chris van Haverbeke. Die werd gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 5 en 8. En de moordpoging op zijn ex-vrouw. Hij kreeg op het proces daarnet nog het laatste woord, zegt journalist Klaas Daniel.
9: Chris van Haverbeke heeft heel kort het laatste woord genomen. Hij heeft eigenlijk bijna exact hetzelfde gezegd als gisteren al. Hij drukte nog eens zijn spijt uit en hij zei dat hij het jammer vond dat hij de klok niet kon terugdraaien. En hij voegde er ook nog aan toe dat hij Astrid, zijn ex dan, en haar familie niks zou aandoen, dat ze niks te vrezen hadden van hem.
8: Van Haverbeke riskeert een levenslange celstraf. Op de wereldbeker korte baan zwemmen heeft Lucas Envaux goud gepakt op de 1500 meter vrije slag. Hij deed dat in een nieuw Belgisch record. Hij verbeterde zijn eigen record met meer dan een seconde. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
12: Toen mijn moeder overleed, moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En doordat ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
11: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
13: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
16: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73.

0: Het is vrijdagmiddag en het is 2 uur geweest. Dat wil zeggen dat het tijd is voor Tutti Frutti. U mag weer kiezen en bellen vandaag. Bellen dat kan naar 03-219-17-27. En kiezen dat is tussen 2 versies van Tutti Frutti. Het zij die van Rob de Nijs, het zij die van Pat Boone. U mag kiezen en wij draaien om 4:15. Ronnie Meijs die heeft voor ons een paar plaatjes uitgekozen en ik, Peter Perceval, heb de rest bij elkaar gezocht. En aan de telefoon zit vanmiddag Maria Elvis. Ook vorige week hebt u gekozen en dan was er natuurlijk een verliezer, want we hebben toen Barry Manilow met Mandy gedraaid en dit is de verliezer.
1: De Tutti Frutti verliezer van vorige week.

Ja, dat is een klassieker van de Eagles, maar vreemd genoeg is het niet door de Eagles zelf geschreven, maar wel door Jack Temchin, die dit nummer schreef lang voor de Eagles eigenlijk ontmoette, terwijl het toch heel goed paste bij hun specifieke stijl. Ongelooflijk eigenlijk, maar die stijl was ook heel erg in zwang in die jaren in de Verenigde Staten, zeker aan die kant van de Verenigde Staten, waar ook dit nummertje vandaan komt. Dit is Scott McKenzie.

The Cats kondigde het einde van hun show aan in 1980. Het was een liedje dat ze al in 1972 hadden opgenomen, maar dit werd hun laatste hitsingle. Want toen hielden ze er even mee op, denk ik. En ze zijn ondertussen wel weer actief, heb ik begrepen. Goed, we gaan verder. U mag nog altijd stemmen. 03-219-1727. En de keuze is tussen Rob de Nijs met Tutti Frutti of Pat Boone met Tutti Frutti. Twee keer hetzelfde nummer, maar in een heel verschillende versie. En uit de tijd van Tutti Frutti is ook deze Fats Domino.

0: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande. Yeah! Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
1: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gij, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat manneke.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de Bingo Middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. Bingo. Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!

Ja, want het zonnetje schijnt ook buiten en wij brengen het ook een beetje binnen via uw radio. U mag ons bellen nog altijd op 03-219-1727 om te babbelen over het goed weer, maar ook om te stemmen op de Tutti Frutti natuurlijk. En dat is Tutti Frutti, dat beroemde nummer. En je mag kiezen wie het zingt, Rob de Nijs of Pat Boone. En wij luisteren ondertussen naar Kenny Rogers en Dolly Parton.

Kenny Rogers en Dolly Parton zijn rotsen in de branding of islands in the stream, zoals ze het zelf willen uitdrukken. Een nummer dat geschreven werd door de heren van de Bee Gees en dat ons naar de kust brengt. En dat doet mij altijd denken aan Maggie McNeil.

studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.

Ja, natuurlijk, als we jullie laten kiezen tussen Tutti Frutti in twee versies, dan kan de originele zanger Little Richard niet ontbreken. Dit was zijn Lucille met het heerlijke geschreeuw tussendoor. En we hadden daarnet een nummertje van de Bee Gees met Kenny Rogers en Dolly Parton. Wel, hier zijn de Bee Gees zelf.

De Everly Brothers kregen een comeback hitje cadeau van Paul McCartney. Dat was deze, On the Wings of a Nightingale. We keren even terug naar 1960. 1959 eigenlijk, om precies te zijn. Toen kwam er een prinses in België aan en die heette Paola. En daar maakte Adamo een liedje over. La.

Ja. Frank Sinatra, die had het niet begrepen op wat zijn hart allemaal met hem uitsteekt. My Foolish Heart. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van ons eerste uurtje in de Tutti Frutti winkel. We gaan dadelijk nog een uurtje doen en u mag nog de hele tijd blijven bellen voor uw keuze van de week. Rob de Nijs of Pat Boone zingen alle twee Tutti Frutti en u mag kiezen welke versie u om 3:45 wil horen. Bellen naar 03 219 17 27.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het Veurwaard naar sloeven. De Katjou plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nog een keer.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
3: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
4: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
3: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp. Ofan Producties presenteert het zinkgat.
5: Een zinkgat? Wat is dat?
6: Ah wel, dat is vreed en betant.
3: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
7: Goeiedag, ik ben Leon.
5: Leon, wat doe jij?
3: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
8: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
3: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
9: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look at me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land, maar dat wordt dus geweigerd. Van Bossuyt liet eerder al weten dat ze er alles aan zal doen om Belkacem het land uit te krijgen. In Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding in hun school. De jongere kinderen worden opgevangen in een kerk in de buurt. De ouderen mochten naar huis gaan. De politie doorzoekt de school nu met een explosieve hond. In Brugge zit de assisejury op dit moment samen over de strafmaat voor Chris van Haverbeke. Die werd gisteren schuldig bevonden aan moord op zijn dochters van 5 en 8 en aan moordpoging op zijn ex-vrouw. Net voor de jury vertrok kreeg Van Haverbeke nog het laatste woord. Journalist Klaas Daniel luisterde mee.
13: Chris van Haverbeke heeft heel kort het laatste woord genomen. Hij heeft eigenlijk bijna exact hetzelfde gezegd als gisteren al. Hij drukte nog eens zijn spijt uit en hij zei dat hij het jammer vond dat hij de klok niet kon terugdraaien. En hij voegde er ook nog aan toe dat hij Astrid, zijn ex dan, en haar familie niks zou aandoen, dat ze niks te vrezen hadden van hem.
12: Van Haverbeke riskeert levenslang. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken, de maxima rond 20 graden.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
16: Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 84 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
18: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
19: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
20: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
21: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
19: Ja, maar ik slaap er niet van.
22: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
20: Niks van, we zitten al met een vervanging.
19: Nee, schetje, wie?
20: De Stefan.
23: Die een enige sprongen op onze diet.
19: Huh?
23: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
20: Leo!
23: Afronden.
20: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
18: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
24: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
25: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
24: En wat kost deze schatting?
25: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03 226 93 93. Edem?

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Miljard. Mijn plong is gesprongen.
3: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
4: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

naar 03-219-1727. Ook al zit u buiten in het zonnetje te genieten, probeer ons een seintje te geven, want wij worden hier anders heel eenzaam. En zo'n eenzame radiostudio, dat is een beetje gelijk een café zonder bier.

0: Woman, slow down. I wanna play everybody with my gingers.
1: Chuck Berry met zijn enige nummer 1 hit, vreemd genoeg, hè, want deze meezinger was dus zijn enige hit die hij op nummer 1 kreeg. My Dingeling zal wel gelegen hebben aan de dubbelzinnige tekst. En hebt u al beslist op wat u gaat stemmen? Wel, misschien even luisteren dan.
2: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tootie

Neil Sedaka schreef dit nummertje en Connie Francis maakte er een hitje van. Uit de jaren 50 al en uit de tijd dat je allemaal stond te schuiven met je schoenzolen op de vloer. Zoals op dit nummer van Dee Dee Sharp, The Mashed Potato.

Het was mij niet duidelijk of Didi Sharp nu aan het dansen was of dat ze in de puree zat, zoals ze zei, in de mashed potato. We zullen maar op het eerste houden. Hè? En ja, het is natuurlijk altijd een goede tijd voor deze man.

The Four Tops, I'll Be There. Ja, ze hebben het beloofd. Hè. Dus ze komen dan ook. Ze waren hier op de draaitafel. Er staat hier een meneer en die beweert dat hij Francesco Avallone heet. Ik zal eens horen wat hij te vertellen heeft.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
6: Yeah!
5: De bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
7: Tenzij natuurlijk op vrijdagnamiddag naar Radio Minerva luisteren naar Tutti Frutti en zelf een plaatje kiezen om 15:45. Kan nog altijd, kies maar tussen Rob de Nijs en Pat Boon. Die zingen allebei Tutti Frutti, maar allebei op hun manier. Dus u mag bellen naar 03-219-17-27 en dan zegt u aan Maria Elvis wat uw voorkeur wegdraagt.

0: Twee gitaarvirtuosen voor de prijs van één Les Paul en Mary Ford, How High the Moon. En dan is het nu tijd voor de popcorntjes die Ronnie Meijs voor jullie heeft klaargezet. En we beginnen met Petula Clark.
1: Zo dadelijk jullie keuze van de week, maar eerst onze twee vaste popcorntjes.

De Drifters waren dat met Saturday Night at the Movies. En daarvoor hoorde je Petula Clark. En je dacht misschien, tja, is dat geen cover van I Will Follow Him? Wel nee, het is omgekeerd. I Will Follow Him is een cover van dit nummer eigenlijk. Het is origineel in het Frans uitgebracht. En de titel was Chariot. Dus daarmee heb je weer iets bijgeleerd. Wij zijn hier ondertussen de stemmen aan het tellen voor de Tutti Frutti plaat van deze week. En dat gaan we doen met de dames van de Chordettes op de achtergrond.

0: De Tutti Frutti plaat van deze week. Jullie keuze.
1: Wee.

0: Dat was Rob de Nijs met zijn versie van Tutti Frutti. Dus, en als u gestemd had op Pat Boone, wel, dan moet u volgende week gewoon terugluisteren. En als u dan toch gaat luisteren, stem dan ook ineens.
1: Vanaf maandag kan je stemmen op de Facebookpagina van Tutti Frutti. En dit tot donderdag 12 uur om jullie winnaar te bevestigen.

ABBA met hun Dancing Queen paste heel goed na die hit van Marianne Rosenberg, Ich bin wie du natuurlijk. Daarmee zit ons Tutti Frutti voor vandaag er bijna helemaal op. Ik heb nog tijd voor één plaatje en dat is deze Georgie Girl, Georgie Girl, Georgie Girl, zo heet het, van The Seekers.

Georgie Girl, zo heette dat nummer. Ik zat er mij in te verslikken daarnet. Dus dat is het einde van deze Tutti Frutti deze week. Wij wensen jullie een fijn weekend uiteraard. Ikzelf en Maria Elvis. En veel zon er bovenop, voor zover dat nog mag lukken. En tot volgende week.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
4: Chris van Haverbeke krijgt levenslang. Hij moet zich ook 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem ook na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de assisejury in Brugge beslist. Gisteren werd van Haverbeke al schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en moordpoging op zijn ex-vrouw. De assisevoorzitter die sprak van Haverbeke rechtstreeks toe.
5: Meneer van Haverbeke, u weet ongetwijfeld zelf dat de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Dus ik denk ook dat de u opgelegde bestraffing voor u geen al te grote verrassing zal zijn. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
4: De jury weerhield ook geen verzachtende omstandigheden. Van Haverbeke kan nog in beroep gaan tegen die straf. De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land, maar dat wordt dus geweigerd. Belkacem kan nog in beroep gaan. En de Duitse politie heeft een grote actie gehouden naar neonazi-muziek. Ze vielen op verschillende plaatsen binnen en namen meer dan 33.000 opnames in beslag. Vooral cd's, vinylplaten en cassettes. Maar ook harde schijven, mobiele telefoons en 11.000 euro cashgeld. Er zijn 8 verdachten in het dossier die ook lid zouden zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. Niemand is opgepakt. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken en maximaal rond 1 graad of 20.
6: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren.
6: Kun jij dat niet opruimen?
10: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
6: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
10: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
11: Hey, gaan jullie ook mee met ADC en Radio Minerva op cruise? Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. Vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
12: Aha, Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeel is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Peters mij begon in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjesje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want dat Peters mij wel niet goed, hè? Kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah, wel, Peters mij wel, hè? Over de markt is goed, hè? Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Peters meubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dakje.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
6: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
7: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
6: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
8: Joss Stone.
9: You have me. You lost me.
8: En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen.
9: L is for the way you look.
8: Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
10: Radio Minerva.
11: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Chris van Haverbeke krijgt levenslang. En moet zich 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de Assize jury in Brugge beslist. Van Haverbeke vermoorde zijn twee dochters en probeerde hetzelfde te doen met zijn ex-vrouw. De assisevoorzitter sprak hem rechtstreeks toe.
13: Meneer Van Haverbeke, de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Uw vooruitzicht op een toekomstige invrijheidstelling is voor het ogenblik zeer klein. Dus zult u moeten uw leven trachten een zin en een betekenis geven binnen de gevangenismuren. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
12: De jury zag geen verzachtende omstandigheden voor Van Haverbeke. Die kan wel nog in beroep gaan tegen zijn straf. De school in Mechelen, die vanmiddag volledig ontruimd werd na een bommelding, is opnieuw vrijgegeven. De politie heeft het gebouw doorzocht met 3 explosieve honden, maar heeft niets gevonden. 1700 leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt of mochten naar huis. Je hoort Dirk van de Zanden van de politie.
14: Het is een telefonische bommelding geweest, vermoedelijk een elektronisch bericht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt volop. Daar zijn onze rechercheurs onmiddellijk mee aan de slag gegaan. Wij hopen zo snel als mogelijk duidelijkheid te krijgen over de verdachte van de bommelding.
12: Gisteren werd ook al een school ontruimd na een dreiging in Niel. Ook in de provincie Antwerpen is dat. Het is niet duidelijk of er een link is. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Amerikaans president Trump dreigt er eerder mee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier geen olie uit die reserves gehaald zou worden. Een record voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Vier astronauten zijn in minder dan 8 uur tijd van op de basis in Florida in de VS naar het internationaal ruimtestation ISS gevlogen. Nooit ging een Amerikaanse raket zo snel. Het is wel geen wereldrecord, want de Russen deden er 6 jaar geleden maar iets meer dan 3 uur over om tot bij dat ISS te geraken. En het laatste originele lid van de Antwerpse band The Strangers is overleden. Jan, of John de Wilde, was 93. Hij was ook een van de oprichters. The Strangers scoorde in de jaren 70 hits met covers van internationale nummers zoals Schelen van der Linde, Bij de Rijkswacht en O, mijn blauwe geschelpte. Er leeft nu nog maar 1 lid van The Strangers, Ernest Nest Adriaanse, maar die was er niet van in het begin bij. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons. Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht is het vrij helder, minima rond 10 graden. In het weekend is er zon, soms wat wolken, maxima rond 20 graden dan. En dat is ook zo begin volgende week.
15: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
15: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
15: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
17: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
18: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
19: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
20: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
18: Ja, maar ik slaap er niet van.
21: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
19: Niks van, we zitten al met een vervanging.
18: Nee, schetje, wie?
19: De Stefan.
22: Die een enige sprongen op onze diet.
18: Huh?
22: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
19: Leo!
22: Afrond.
19: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
17: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
23: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
24: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
25: zeg.
24: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
25: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
24: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
26: Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
25: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
26: 0485 54 87 85.
27: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
28: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
27: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
28: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza. Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
29: Robert, de expert. Nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
30: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie.

een klein kind aan de hand. Zet zich op een bank, de kleine speelt in het zand. Een ogenblik

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Ofant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betant.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: En joh, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Gemengde reacties, nu het assiseproces tegen Chris van Haverbeke erop zit. Hij kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor een moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar voor euforie is er geen ruimte. Je hoort de advocaten van de mama en de grootouders.
8: De kinderen komen er niet meer terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
9: Ja, het is een opluchting natuurlijk. Het moet nog wat neerdalen, uiteraard. Het proces is gedaan, de adrenaline gaat nu liggen. Een glimlach van opluchting toch, ja.
7: Ook Van Haverbeke kan leven met de uitspraak, dat zegt zijn advocaat.
10: Chris Van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
7: Chris Van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Het gaat dan niet meer om de feiten zelf, wel of er fouten gemaakt zijn tijdens dat proces. Ex-politica Siamel Kawakibi vraagt de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi die wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
11: We gaan nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken. Dank je wel.
12: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
13: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag de vrijspraak.
12: U was erbij. Dat heb ik dat gezegd. Hè?
7: El Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt erbij dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Vanmorgen dreigde de Amerikaanse president Trump ermee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier niets uit die reserves gehaald zou worden. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd derde in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons.
14: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voelde me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt. Maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
7: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden. En dat is ook het geval begin volgende week.
15: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
16: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
17: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
18: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
19: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
20: Ik koop het speelgoed van mijn kleinkinderen liever tweedehands in de Kringwinkel. Dat is namelijk meer speelgoed voor minder geld. En het is in perfecte staat. Hè? En de kleinmannen, ja, die zijn extra blij.
19: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
3: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
4: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
5: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
3: Ja, maar ik slaap er niet van.
6: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
4: Niks van, we zitten al met een vervanging.
3: Nee, scheetje, wie?
4: De Stefan.
7: Die een enige sprongen op onze diet.
3: Huh?
7: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan tweet niet, want die...
4: Leo!
7: Afrond.
4: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
2: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: Met Mark Gerard, wherever you are.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw Afternoon Delight bij Marc Gerard. Voor 2 uur ongedwongen plezier. Uit mijn geboortejaar 1962. Up on the Roof, de Drifters.

Paul Simon, Kodak Chrome uit een tijd toen we nog met onze Kodak in een leren zakje rond onze nek rondliepen. Julio Iglesias,

0: Beatles met Eleanor Rigby. Natuurlijk hebben zij veel in onze hitparades gestaan, maar dit nummer stond exact 60 jaar geleden bij ons in de hitparade. Op nummer 1, 1966 dus. Een beetje de rust terugbrengen met Gilbert Bécaud op een rustige zondag in Orly. Dimanche à Orly.
1: Alles

Strangers omen een blauwe geschilpte na Gilbert Bécaud. En verder over Bécaud gesproken, hij schreef ooit een nummer Je t'appartiens, maar dat werd dan een grote hit met de Everly Brothers, Let It Be Me.

En diegene die nu zegt, dat is Dana. En die heeft daarmee het Eurovisie Songfestival gewonnen. Die is toch half juist. Ze heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen, maar uiteraard niet met dit, maar met All Kinds of Everything in 1970. Always something there to remind me. R.B. Greaves.

Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. En daarmee vervul ik graag mijn belofte om Dolly Parton te blijven draaien. Het is geen moeite, het is een plezier. Ooit geproduced door George Martin, u weet wel, de bekende producer van de Beatles, brachten zij het volgende uit: Gary and the Pacemakers, Don't Let the Sun Catch You Crying.

I'll put you together again. Hot chocolate. Men zou het niet verwachten als je denkt aan You Sexy Thing en So You Win Again. Maar blij dat ze dit nummer ook hebben opgenomen. Het viel een beetje uit hun normale aard, zou ik zeggen. Maar bon, het is mooi geworden. Could It Be I'm Falling In Love? The Spinners.

En u gelooft het nooit, na deze Lou Rawls is het eerste deel bijna weer al zo goed als vervuld. Blijf bij mij voor het tweede deel. Nog meer Marc Gerard, nog meer goede muziek. More Than a Woman, de Bee Gees. Tot ziens.

0: Ross Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Ross Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 7 uur.
5: Goeie avond. Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor. Dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze dan staken. En op vrijdag 9 oktober is er ook al een betoging in Brussel. Gemengde gevoelens na de veroordeling van Chris van Haverbeke. Die kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor de moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar euforie is er zeker niet. Je hoort de advocaat van de man.
7: De kinderen komen er niet meer terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
6: Ook Van Haverbeke kan leven met de uitspraak, dat zegt zijn advocaat.
8: Chris Van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
6: Chris Van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Ex-politica Siemel Kawakibi vraagt een vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
9: We gaan nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken, dankjewel.
10: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
11: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag een vrijspraak.
10: U was erbij, dan heb ik dat gezegd. Hè?
6: El Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. En ons land heeft zijn eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd derde in de wegrit bij de belofte en pakt dus brons.
12: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voelde me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt. Maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
6: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden dan. En dat is ook zo begin volgende week.
13: Met Marc Gerard, wherever you are.

En welkom terug, liefste duifjes. Tweede deel van uw Afternoon Delight met Mark Serraar voor nog meer Mark Serraar. Only the strong survive. Billy Paul.

Candy Staten, Young Hearts Run Free. Het was een massieve hit destijds en het heeft nog altijd diezelfde energie. Te meer daar, je moet bedenken dat het in de eerste keer dat ze het song werd opgenomen. Dus de first take, dat was het uiteindelijke nummer. Ongelooflijk. You Are Everything, The Stylistics.

let me have. Billy Jackson, If Loving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right. Is ook een heel mooie versie van James Ingram, maar dat zal dan voor een andere keer zijn. Françoise Hardy, comment te dire, adieu.

Wim de Kranen met Rosanne. Ja, zo'n platen, dat maken ze niet meer. Hè. Misschien wel, maar ik ken ze niet. Het was in elk geval een fantastische tijd. Don't, Elvis Presley.

En dat waren dan eigenlijk twee Elvis-nummers, waarvan het laatste in vermomming, The Wonder of You, gebracht door de Villagers. Goodbye, Yellow Brick Road, Elton John.

Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld om gezongen te worden door Aretha Franklin, maar die heeft beleefd geweigerd. En nadat het een groot succes was bij Dusty, heeft Aretha toch nog opgenomen in 1969. Maar ja, de toon was gezet, het nummer was gekend. Ondanks de grootsheid van Aretha Franklin kon men Dusty niet meer inhalen. Uit het debuutalbum van Michael Jackson, Got to Be There.

Ja, wat moet je nog verzinnen bij een nummer als Superstar van de Carpenters? Dat is zoals voor de Mona Lisa staan en zeggen, dat is een schoon schilderijtje. Hè. She is always a woman to me, Billy Joel.

0: Act one is over without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand.
1: Rod Stewart, I was only joking. En ik kan me niet herinneren dat ik dat al eerder heb gedraaid. En vraag me niet waarom. Ik ga het in elk geval nog draaien. Einde van deze Afternoon Delight. Veel plezier met mijn vriend Willem Sebbes van 8 tot 10. En dan weet u het, ik ben er terug van 10 tot middernacht voor de hardcore Minerva fans. I wish you love, meer kan ik niet zeggen. Sam Cooke, tot straks of tot volgende week. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor. Dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt trouwens een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze dan staken. En op vrijdag 9 oktober is er ook al een betoging in Brussel. Brieven en pakjes versturen met B-post wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 nu naar €1,77. Bij een priorzegel komt 21 cent bij. En ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. B-post sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door de inflatie. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen dan in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat, of 1.200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens de coronaperiode waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels, omdat ouders thuis moesten werken en de kinderen niet naar school konden. En de Rode Duivels beginnen over 3 kwartier aan hun 3e groepswedstrijd in de Nations League in Luik tegen Turkije. Maxime de Kuyper, Dodi Luke Bakio en Hans van Aken staan aan de aftrap, net als Charles de Ketelaere. Geen Romelu Lukaku dus in de spits. En die kan later mogelijk misschien nog invallen. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met hier en daar een wolk en een graad of 20.
3: En nou, het is Van Batten, elke vrijdagavond bij Radio Minerva.
4: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande. Yeah! Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

0: ademen weer. Gewone, gezonde en niet te warme lucht. Het is weer wat afgekoeld. Goedenavond, we zijn klaar om een verfrissende aflevering van Tis van Datte te maken. De eerste in de herfst- en wintermodus van 2026-2027. Goedenavond.
1: Vrijdagavond, net 8 uur geweest. En u luistert naar Radio Minerva. Tis van Datte, een muzikale strooptocht door het land van de Evergreens. Hand in hand met informatie en ongewone weetjes. Tis van Datte, uw ontspannend begin van een stressloos weekend.
0: Cliff Richard mocht het openen. Power to all our friends. En dat zijn er heel wat vandaag. Van Barry Manilow tot Bette Midler, van Willeke Alberti tot Carrie Goossens. Ze zitten er allemaal in dit eerste deel. En wat meer is, we beginnen vandaag ook met een gloednieuw item. Sterke verhalen uit de muziekgeschiedenis die u misschien kende, maar wellicht ook helemaal niet. Verrassende verhalen die we opdiepen uit die rijke geschiedenis van muziek en artiesten die u allemaal wel kent of misschien waar u ook nog nooit van gehoord heeft. Luister straks naar aflevering 1. Wees welkom.

Bette Midler en Barry Manilow, lekker in duet verenigd. I love being here with you. En zo net ook Chris Isaak. So long, I'm gone. Die kasten schuppel af ze. Dat is een beetje vroeg, hè, meneer Isaak. Je kunt er maar beter nog even bij blijven.

Toen ik de telefoon opnam, wist ik het al. Dat ben jij. Een voorgevoel van toch na al dat alleen zijn, te lang alleen zijn, kom je. Je zei, we moeten praten. Of misschien niet praten. Maar zo kan het niet langer. Ik kom gauw, maar je zei niet wanneer. Als het geluk niet wordt wat je ervan verwacht, omdat het leven moeilijker is dan ik had gedacht, heb ik gezegd, kom maar niet meer hier. 18 dingen die ik zei, of alles wat ik niet zei. Maar waarom huil ik dan als ik bedenk, woensdag, dinsdag, of misschien morgen...

Zeg rust, als je komt, ik zal thuis zijn. Willeke Alberti. Nog tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zon- en feestdagen geopend van 13 tot 18 uur. Groepen kunnen ook door de week boeken op het telefoonnummer 0485 61 48 32 of stuur een mail naar boekingenpoldermuseum@gmail.com. Je weet wat je kan vinden? Volgens Tijdsgeest ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen met antieke voorwerpen. Het Bokrijk van Antwerpen, zeg maar. En het Poldermuseum en Fort Lillo is ook makkelijk te bereiken met de waterbus. Meer informatie over dat alles op www.poldermuseum-lilo.be.

Joe Dassin, si tu n'existais pas, als jij niet zou bestaan. Ja, wat zou u doen zonder onze radio, Minerva? Zo dadelijk, de eerste aflevering van Sterke Verhalen. Het gaat over twee Vlaamse kerels die toch wel een kleine aardbeving veroorzaakten in showbizland. En een zekere Michael Jackson is daarbij betrokken. Blijf dus bij ons, want je komt hier nog eens wat te weten.

0: sterke verhalen uit de muziekhistoriek. Willem verzint ze niet, ze gebeurde ooit gewoon.
1: Het eerste verhaal uit deze ambitieuze reeks begint ergens in Vlaams-Brabant. Daar werden twee broers geboren, Daniel en Edgard van Passel. Een tweeling die al vrij jong erg muzikale ambities hadden. Ze studeerden allebei muziek nadat ze hun boekhouddiploma hadden behaald. De ene speelde basgitaar, de andere drums. Maar nooit stonden ze echter als beroepsmuzikanten op het podium. Maar stilaan begon de tweeling ook te denken aan het schrijven van eigen nummers. In eigen land werden hun composities maar matig op prijs gesteld, maar in Nederland lukte het wel. Want Edgar en Daniel schreven onder andere hits voor The Dolly Dots, My Tie en The Star Sisters. Ook het gekende We Cheer You Up voor de Pin-Up Club is van hun hand. En zelfs Sam Goris won er in 2025 een zomerhit mee met het nummer Arrivederci van de broers van Passel. Maar het grootste en meest aangrijpende verhaal komt wanneer ze een rechtszaak moeten aanspannen tegen, jawel, Michael Jackson. Zelf mochten de broers er jarenlang niks over zeggen. Dat was contractueel zo vastgelegd. Maar er bleek wel degelijk sprake te zijn van plagiaat. Michael Jackson kreeg namelijk in 1994 een nummer van de Amerikaanse artiest R. Kelly dat de titel droeg You're Not Alone. Een wereldhit voor Jackson. Maar die had het eigenlijk gepikt. Het was een nummer uit 1993 met de titel If We Can Start All Over. Geschreven, jawel, door de Vlaams-Brabantse van Passelbroertjes. Zij hebben dan ook hemel en aarde bewogen om het plagiaat aan te tonen. En wat dacht u? Jawel, ze hebben de rechtszaak gewonnen. En bovendien dus nog een flinke som geld verdiend. Het wonderbaarlijke verhaal van Edgar en Daniel van Passel was het eerste in een lange reeks, zo hopen wij. En dat plagiaatnummer van de broers, dat willen we toch nog eens laten horen. In de versie van de King of Pop, uiteraard. Volgende week is er meer.

De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande. Yeah! Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken. Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva. Bye.

just know how I'm going to go, Biggie, wherever you go. You leave me leftless. In de eerste aflevering Sterke Verhalen dus, hadden we het over de gebroers van Passel en wat ze met Michael Jackson te maken hadden. Veel meer mochten ze er niet van zeggen, dat is dan contractueel weer op papier gezet. Je weet maar fijn, volgende week hebben we een ander verhaal en dat gaat over de kinderen van Roy Orbison, of tenminste diegene die hij bij een brand heeft verloren.

Vele mensen spreken ons wel eens aan over de slechte staat van onze wereld en al wat er rondgaat. Geopolitieke toestanden, oorlogen, conflicten. Ach, wij kleine garnalen hier, wij kunnen er maar weinig aan veranderen. Radio en Ray Parker, die wisten dat. You can't change that. Op heel wat plekken van onze aardbol worden er tranen gelaten. Vele van verdriet, sommige van geluk. En stel u maar eens voor dat al die tranen zouden veranderen in euromuntjes. Alsjeblieft, zeg.

Grote namen, dat wel. Dolly Parton en Porter Wagoner. En zo net ook Queen Latifah. Oh, happy days. Zo dadelijk onze goede vriend de chef uit de Lichttoren, oftewel Carrie Goossens. Maar eerst dit wonderbaarlijke instrumentaaltje uit de 60s.

Einde van het eerste deel. Het is van dat dan op deze vrijdagavond. En ik kan maar één ding zeggen. Het gesproken dagblad en de mededelingen komen eraan. Blijf bij ons. Blijf bij Minerva.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Brieven en pakjes versturen met B-Post wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 nu naar €1,77. Bij een Prior-zegel komt 21 cent bij. En ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. B-Post sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door de inflatie. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste zijn minderjarigen. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholierenprotest in Frankrijk zijn vandaag meer dan 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat het totaal op meer dan 5000. Ook vandaag kwamen jongeren daar op straat en staken ze van alles in brand. In Marseille zelfs een brandweerwagen. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een soort bommetje. En in het oosten van Frankrijk sloegen jongeren een agent bewusteloos. De totale schade in Frankrijk loopt in de miljoenen euro. De scholieren protesteren al dagen tegen het personeelstekort en de overvolle klassen. En Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweedeklasser Patro Eijsden. Hij volgt er Stijn Stijnen op die zelf opstapte omdat de resultaten tegenvallen. Ferreira is 59 en werkte eerder onder meer bij Beveren, Club Brugge en Racing Genk.
3: Mannekes, zitten jullie er klaar voor?

0: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande. Yeah! Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
1: Minerva. Radio Minerva, het is van datte.
2: Oh, Willem's on the radio.
3: Minerva.
4: Alle senioren willen hem horen.
2: Willem's on the radio.
1: Op vrijdagavond.

Hulp, je kan het altijd wel gebruiken natuurlijk. Zij het van je familie of goede vrienden. Of misschien wel van je buren. Billy Swan die klaterde dat al uit in de jaren 70. I can help. Wij ook. Naar de andere kant van 9 uur richting 10 uur. Voor het tweede deel van deze Tis van Datte. En dan nu een tongtwister. Ella Fincher.

Goeie poprock uit de jaren 60, 70. CCR en Fortunate Son. Hun zanger en gitarist John Fogerty trekt momenteel nog altijd de wereld rond met die hits van CCR. Je moet het maar eens gaan bekijken. Het wekt nostalgie op. Wij deden dat al een aantal jaren geleden.

Wally, geprest tussen Nat King Cole en Eddie Cochran's net Blue Suede Shoes. You got the Indian sign in me. En natuurlijk, Wally, jou herken ik met gesloten ogen. Stond hij niet afgelopen jaar nummer 1 in onze Vlaamse top 30? Ik dacht het wel. Aanstaande zondag organiseren de natuurvrienden uit Soersel een wandeling onder het motto Herfsttinten in de Voorkempen. Je kan op 2 verschillende plaatsen starten vanaf 7 uur 's ochtends al. Dat is ofwel aan Zaal de Waterweg in Sint-Antonius-Soersel, ofwel aan het parochiecentrum Sint-Martinus in Malle. Er zijn begeleide wandelingen van 4 kilometer en er zijn ook bewegwijzerde wandelingen met verschillende afstanden, die zelfs kunnen gaan tot 29 kilometer. Wel op tijd vertrekken dan. De wandelingen gaan langs de mooie natuurgebieden tussen Soersel en Malle. Inschrijven en meer informatie kan je vinden op de website www.nvsoersel.org.

0: Probeert men nu ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar word je toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
1: Minerva. Adverteren doe je niet zomaar.

Je moet tegenwoordig eens gaan bouwen. Een huis zonder vensters. Ik denk dat ze je zot verklaren. Steve Lawrence, Room Without Windows. Bella Perez natuurlijk met het zonnige Enamorada. En Gunter Neefs en Björn Soenes met hun versie van Wandering Star.

Franske Bauer, aanstaande dinsdag hebben we zijn nieuwe single aan u voor te stellen. Enfin, nieuw is veel gezegd, het is gewoon oud materiaal in nieuwe verpakking. Deze woonwagen mama, een ode aan zijn moeder natuurlijk. En daarvoor ABBA, I Have a Dream, het strijdlied van Tom de Grote en Dominique Persone in hun zoektocht naar de ideale barbecue meester in Zweden. Te volgen op Njam TV.

Mel Wilson en Bert Ken verdeelden de andere resterende tijd hier in dit programma. Ik ga nog snel wat Biantin in mijn haar smeren en mijn boots met die punten aandoen. Johnny Bond, de Red Hot Lincoln.

En met flink wat rock'n'roll en rockabilly kunnen we hier deze vrijdagavond aflevering Het is van dat te besluiten. Mark staat klaar met de platenbazaar. Wat ons betreft, ik wens u een prettig weekend. En wij zijn er graag dinsdagochtend weer.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement. En het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
3: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
2: Minister-president Diependaele kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen, bijvoorbeeld. Voor het eerst in een jaar tijd zijn weer meer Vlaamse bedrijven van plan om mensen aan te werven. Het gaat om 3 op de 10 bedrijven, dat lijkt uit een nieuwe rondvraag van HR-bedrijven SD Works. Een positief signaal, maar toch denken ook heel wat bedrijven eraan om mensen te ontslaan. Annelies Rottiers van SD Works.
4: Een ontslagintentie van 15% blijft ook wel hoog. Die blijft ook wel gelijk als vorig kwartaal. Ja, als we de beide bij elkaar nemen, dan blijft nog wel voorzichtigheid. Nu, een werknemer kan ontslaan worden omdat er inderdaad te weinig werk is. Of neemt zelf ontslag en dan kan die wel vervangen worden. Hè. Dus dat zijn eigenlijk wel de nuances die we ook wel zien in de cijfers.
2: Ook op nationaal niveau zijn er meer bedrijven die willen aanwerven, bijna 3 op de 10. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste zijn minderjarigen. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholierenprotest in Frankrijk zijn vandaag meer dan 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat de teller daar op meer dan 5000. Ook vandaag kwamen jongeren op straat en staken ze van alles in brand. In Marseille zelfs een brandweerwagen. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een soort bommetje. En in het oosten van Frankrijk sloeg jongeren een agent bewusteloos. De totale schade in Frankrijk loopt in de miljoenen euro's op. Scholieren protesteren al dagen tegen het personeelstekort en de overvolle klassen. Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Patro IJsde. Hij volgt er Stijn Stijnen op, die zelf opstapte omdat de resultaten tegenvielen. Ferreira is 59 en werkte onder meer bij Beveren, Club Brugge en Racing Genk. En Cristiano Ronaldo en de Portugese voetbalbond zitten volgende week samen over de ruzie met de bondscoach. Ronaldo moest een hele match op de bank zitten en dat vond hij niet kunnen, waarop hij zijn privéjet pakte en naar Madrid vloog. Volgens Portugese media meteen het einde van Ronaldo bij de nationale ploeg, maar daar wil de Portugese bond dus toch nog eens over praten. Vannacht wat hoge wolken, kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen start zonnig, later komen er wolken opzetten en een graad of 21. Zondag zon en stapelwolken en een graad of 20 opnieuw.
5: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw platenbazaar bij Marc Gerard. Steeds aanwezig, steeds herkenbaar. Hear me in the harmony. Harry Connick Jr.

Door de hedendaagse techniek een duet tussen Ella Fitzgerald en Gregory Porter. People Will Say We're In Love. En wie niet genoeg kan krijgen van Gregory Porter, die krijgt hem nu nog even alleen. Don't Be.

Nooit gedacht dat ik Brian Ferry en Roxy Music met Avalon nog eens als een oldie of evergreen of klassieker zou moeten presenteren. Maar ja, we zijn er geraakt. Zo oud zijn we al. Il ne faut pas briser un rêve, Jean Sablon.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Boudewijn de Groot met Avond. En het is enkel door jaren te presenteren bij Minerva dat ik een Boudewijn de Groot fan tussen aanhalingstekens ben geworden. En dan, ik ga nog erger moeten toegeven, hetzelfde is gebeurd met Elvis. Ja, ik hoorde Elvis wel graag, maar niet zo graag als ik hem vandaag hoor. Almost in Love, Elvis Presley.

0: Emotions, Brenda Lee. Ja, daar doen we het voor, hè, bij Minerva. We draaien geen muziek, we draaien geheugen, we draaien emoties. En soms draai ik ook, uitzonderlijk dan, progressieve rock. Nee, ga maar niet lopen. Het is een progressieve rockband, dat wel. Rare Bird, maar ze hadden een mooie ballad. Een one-hit wonder, denk ik, in 1970. Deze Sympathy, Rare Bird.
1: Now when you climb...

Shirley Bassey met Make the World a Little Younger. Na Sympathy van Rare Bird, daar moet je uiteraard voor bij Marc Gerard en de Platenbazaar zijn. En dan wordt het nog beter als ik dat laat volgen door de groep Honeybus. Ja, Honeybus. I Can't Let Maggie Go. Here comes the 60s.

Miss You Night, Sir Cliff Richard, die op 14 oktober aanstaande, ik ben er vroeg bij, 14 oktober aanstaande wordt hij 86 jaar, is van 1940. Oh, de wereld, oh, de leeftijd gaat veel te snel. Zoom, de Commodores.

De Commodores met Zoom. Ik was daar verzot op toen ik een jaar of 17, 18 was. En dan ben ik ze gaan kijken. Ook ja, in Vorst Nationaal. En zoals ze toen deden, dan knipten we of nieten of plakten dat toegangsticket op de LP. Dat was dan 200 frank, geloof ik. Ja, 200 frank. Geweldig. Zeker zijn geld waard. Blijf bij mij voor het tweede deel van de Platenbazaar. Dat volgt na het einde van dit eerste deel. Sweet Painted Lady nog. Elton John. I'm back.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Onze Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen met 3-0 tegen Turkije. Kevin De Bruyne scoorde de eerste twee doelpunten. Invaller Romelu Lukaku maakte de derde. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 en Italië heeft 4 punten. De Turken staan laatste zonder punten. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot en het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
3: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaamse parlement keurt de verklaring goed.
2: Minister-president Diependalen kan zich nu weer focussen op andere dingen, bijvoorbeeld het aanstellen van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Voor het eerst in een jaar tijd zijn weer meer Vlaamse bedrijven van plan om mensen aan te werven. Het gaat om 3 op de 10 bedrijven, blijkt uit een nieuwe rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Een positief signaal, maar toch denken ook heel wat bedrijven eraan om mensen te ontslaan. Annelies Rottiers van SD Works.
4: Een ontslagintentie van 15% blijft ook wel hoog. Die blijft ook wel gelijk als vorig kwartaal. Ja, als we de beide bij elkaar neemt, dan blijft nog wel voorzichtigheid. Nu, een werknemer kan ontslaan worden omdat er inderdaad te weinig werk is. Of neemt zelf ontslag en dan kan die wel vervangen worden. Hè. Dus dat zijn eigenlijk wel de nuances die we ook wel zien in de cijfers.
2: Ook op nationaal niveau zijn er meer bedrijven die willen aanwerven. Bijna 3 op de 10. Vannacht wat hoge wolken, kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken, maxima rond 21 graden. Zondag zon en stapelwolken en een graad of 20.
5: En welkom terug, liefste duifjes, voor het tweede deel van uw platenbazaar met Mark Geraar. En ik ga nogmaals een plaat draaien van Gregory Porter. Dat is dan de derde in dit programma, zodat er iemand kan bellen of schrijven en zeggen, oh, heeft dat 3 keer gedraaid. Ja, ja, be good. Gregory Porter.

Wat valt er nog meer te zeggen? What more can I say na deze betoverende, echt betoverende Nina Simone? Ja, zoals zij ook zelf zingt in een ander liedje, Love Me or Leave Me. Je hebt voor- en tegenstanders. Ik ben voorstander. Never My Love, Donny Hathaway.

Billie Holiday uit een van haar laatste opnames, eigenlijk de laatste opname, Don't Worry About Me. Voordeel van die opname is, ja, die zijn veel duidelijker dan de vroegere opnames, uiteraard, omdat het technisch al veel beter kon. Maar je hoort ook meer de pijn, de littekens in de stem, het verdriet. Ja, ik noem dat ontroerend mooi. You Will Be My Music, Frank Sinatra.

Sweet Little Mystery van de vergeten zanger. Ja, ik denk dat ik dat met recht en reden zeg. Vergeten zanger John Martin met een Y, Martin. En ja, ik vind het gewoon een geweldig nummer. Hij heeft een paar LP's gemaakt in de jaren 70. En nog een laatste in 98, denk ik. En ja, ik moet zeggen, uitzonderlijke kwaliteit. He ain't heavy, he's my brother, the Hollies.

Esterke Philips, haar stem brengt mij inderdaad altijd rechtstreeks naar Shangri-La. Net zoals Edith Piaf trouwens, met deze Mon Dieu.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Frans Halsema voor haar. Spijtig genoeg moet ik die ook al bijna gaan klasseren bij de vergeten zanger. Ik hoop van niet. U samen met mij, wij gaan hem ervoor zorgen dat hij niet vergeten wordt. This House is Empty Now, het is een bekende Bacharach-nummer, uiteraard. Maar hier toch wel ook zeer bijzonder gebracht door onze eigenste Jasper Steverlink.

0: time. I know what time.
1: Sarah Vaughan, I didn't know what time it was. Maar spijtig genoeg weet ik dat wel, want we zijn bijna aan het einde van deze platenbazaar. Dus, u weet het, er is mij niks anders dan u zoete dromen toe te wensen, een prachtig weekend en een big kiss. God zegene u nu, God zeg me dat, God zegene u, God beware u. En God bless the child. Aretha Franklin, tot volgende keer. Dit was u, Mark Surraar. Bye bye.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort de bondscoach Mark van Bommel.
3: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
2: Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een bestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon dat nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. En tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. Vannacht wat wolken en kans op mist. Het koelt af tot minimaal 10 graden. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. 21 graden dan. Zondag zon en stapelwolken bij een graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week.